It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. In 'n hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. In verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Hy het hy die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meesbelovende bijdra tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ach, ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang niet was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zijn onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet de dokter. Bloemingslang zou der bijbel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sis Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslang.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te lenen.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes opgevoed.
0: Gewis het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zal weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen over iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eers gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nou maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bukken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Nee, wat los maar, eerst Petronella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier bij jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moest maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Maar die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrouwse hand is omkundig. Het net geweet waarom elke meeuw stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes. Altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boeteling. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij, weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne? Ek slaap vir my sommer enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portret hakkie moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die hakkie en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jou, en na dem het, heb jy sê, slap jou haar Henning wees als jou bloeming vir een sê.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skil?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mens, waar hy nou is, hy so so, nou.
0: Toe laat ek bykie sê.
1: Petronella, maar niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slijpe kruis die kouwe ijs op een warm vinger sit, hy sal vanzelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek met so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens, kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nood aan een vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Jy nou, ek het maar net lê en dink. Ek sê, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrou.
1: Ek sê, daar was die, is die foon, foon, foon, lê, is die die foon?
0: Ach, laat om lê, is die
1: foon. Ja, dank is dit belangrijk, belangrijk. Ek sal gou gaan.
0: Nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en een skelm kat. Nee, denk jy, en jou kering sal uitgeraai. Zo, ja, daar moet rink.
1: Ek kom saam met jou.
0: Hello, dis Hesie aan die lijn?
2: Na, nou Hesie, dat is een baas die daar.
0: Hy is? Wie praat nou, ha?
2: Jaap Steen hier.
1: Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Baartie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees. Hey. Ons het gezellig gekeier oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Eh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Eh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Eh?
2: Maar nou, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voorskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit verskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 tien my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wediwees om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte. In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sy hulle voortanne weg, jy.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: He?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Dit laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil gloe.
2: Jy moet daar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ek bedoel, ek weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg mee, ja. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

0: of course, and I think I must range now over 10 years. I started off with a horse racing one called Tamarisk Lodge. That ran for nearly 2 years. Then I did one that ran for a year called The Final Curtain, which was about a murder in the theatre in London. Mm-hmm. Then The Agullis Diamond, which was skullduggery with Russian submarines around our coast. That ran, I think, a year. And The Valiant Heart, which was a Russian thing, time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
1: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
2: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
1: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
2: many
1: years,
2: indeed.
1: Didn't it? Yes.
2: Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Piet Pompies.
1: Was Lambie Stevens one of the original comedy boys?
2: He wrote the
1: boys.
2: First three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Piet Pompies van der Bijl, who took over. Yes. And they were both writer-producers, in fact, of Celtic Cascanadas. There's Jan Lombard and Piet too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard Roux.
3: Why are you finding success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium, lang voor hierdie nuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkest naar voren gekomen, het Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities zoals Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
2: Ja.
3: Wat voor mensen destijds vreemd was, want je weet, boerenmuziek was maar een concertina en gitaar.
2: Ja.
3: En Harold het met zijn prachtige klavierspel en zijn prachtige verbruikings van strijkers en dies meer, denk ik, was hij een voorloper geweest van wat later zo bekend was als die nieuwe Afrikaanse muziekklank. Daardie program was dikwijls die opnamesessies tot 2 maanden vooruit vol bespreekt.
2: Ja.
3: En mensen het letterlijk, zoals voor rugby toetskaartjes, voor jou compleet en gezegd, man, ik zeg voor jou enig iets gee, ik zeg voor jou 3 snoeken gee, ik zeg voor jou karba wijn gee, ik zeg voor jou mandjie vastgeplukte druiven breng. Ik wil net 2 kaartjes hebben voor Celtic Cascanadas.
2: Ja.
3: Peer en mag ik zeggen, namens al die Celtic Cascanadas karakters van destijds in die woorden van oom Gabriel, jullie moet lekker blij hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou niet meer langer bij ons gaan wees nie. Mooi loop.
2: Jan Lombard, is, je weet, ik en jij kennen elkaar al baie jaren. Ik denk meer dan dat ik wil herkennen.
4: Ja, Peer, ja, was.
2: En ik denk, Amber, jij moest een van de eerste Kaapse spelers geweest het wat in Springbok Radio opgetreden, niet waar? Wel niet op de eerste mijn noodwendig, nie, maar baie, ik denk in 50 had je al begonnen.
4: Dat was in 50 wat ons begonnen, ja, Peer. Die eerste programma wat ik gedoen het voor Springbok Radio was die Atlantic Muziekboek.
2: Mm-hmm.
4: Waar ons net van die grootmeester zo'n beetje muziek gespeeld het, en dan zo'n beetje oor hulle gesels het.
2: En hoe het jy toe van die Atlantic naar die Celtics pittel oorgezwaai?
4: Kijk, Celtics het my gevra om te komen voor een auditie. En toen ik daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê, jy moet die rol speel van oom David van Graan.
2: Mm-hmm.
4: En Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daar een. Die tekst net voor, dit was geskryf door Lambert Stevens, nee?
2: Ja.
4: Die heel eerstes, maar hulle het wel 1 of 2 gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet een karakter kry om nou die garage te bestuur. Dat is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek om so speel soos een garage bestuurder, maar dat is een komische rol, hy moet een snaakse ou wees, maar nie. Nie stuitelijk nie, of stuitig nie, of maar hy moes daarom een karakter wees, in beheer van die garage, waar baie dinge verkeerd loop, en alles is komisch. En toe het ons met die program begin, te sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lang aan met hom.
2: Die goue jare van Springbok.
4: Dit was werkelijk goue jare, Peer, soos jy sê, ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
1: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
2: No, indeed.
1: How many years did it run for, though?
2: Well, 12 years, Ken said, and to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
5: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen, en toe het gaan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkunst laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
2: Ja.
5: En toe het ek twee liedjies geken. En ek het die gesing daar, toe sê ek my nie, nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe weet ek hier nie.
2: Een van jou wat ek onthou is Antjie se rooie bruin hen.
5: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
2: Ja, Hans Wors, ja.
5: En toe was my rikkie en koffie is opgetreed toe, vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem, Springbok Radio wat begin.
2: Ja.
5: En toe het ons met die maatskapie onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Tyler so die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het om David van Graan se rol gespeel.
2: Of was jy eers om David
5: van Graan? Ek was eers om David van Graan, ja. En toe moet ek nou een stemoperatie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 'n neger verskillende rolle gedoen.
2: Ach, nooit.
5: Daar Geesie, Piet Pompies, Hans, Wolf,
2: ja, jy was dan Geesie ook geweest.
5: Ja.
2: Kan jy nog soos dan Geesie
5: ja,
2: praat?
5: Ja, sê jy, shut up, Gabriel. En toe het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
2: Ja.
5: En toe na drie programme toe sê hulle nie, en hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Tyler my.
2: Ja.
5: Of ek kan sien om aan te gaan.
2: Dis 'n groot skrik daai sien.
5: Ja, nee, ek het dit maar aangepak en nogal 'n paar ekstra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar.
2: En jy
5: saam met Pierre Marais, ja. Hy was ons regisseur, die wyle Pierre Marais.
2: Ja.
5: En toen ons die eerste program gemaakt, sê Pierre van Meria, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar loop.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Je hebt in die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewend door die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons vijf speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laatste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ook eens samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En daar kan nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Jy nou, ek het maar net lê en dink, ek sê, ek het sommer gelê en dink.
0: Ek dink?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ek sê, sommer nie algemeen.
0: Aan oor een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrou.
1: Ek sê, daar was die, Essie, foam, lê, Essie die foam.
0: Ach, laat om lê, Essie.
1: Ja, dank is dit belangrik. Ek sal gauw gaan.
0: Albertus, nou vertrouw ek jou nog minder as een muis en een skelm kat. Nee, kijk, en jou kering sal uitgehaai. Oh, zo, ja, daar morgen.
1: Ik kom samen, jou. Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bartie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daar op. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Eh?
2: My gelijk soos een stuk bultong.
1: Eh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Eh?
2: Maar luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
1: Wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, iets vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit verskaf my groot vreugde, hoor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wediwees om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte. In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weggee.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Dit laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes.
1: Huh?
2: En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie.
1: Huh?
2: Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te heb, Bertie.
1: Wel gloe.
2: Jy moet daar bewerk. Sag maak.
1: Hey.
2: My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wel, ek bedoel, ek weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg, my ja. Met hom daar het ek nie katse kans nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. En hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reneke and Gert van Tonder, better known as Groep 2.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe kenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loops die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een mees belovende bijdra tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nee. Ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier uit is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg van jou?
0: Is maar niet gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gediertes des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan deed dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gewis, het moest koekies voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nou maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: We hebben niet wat los, maar eerst Petronella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten passen om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, ja, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouw's hand is amkundig. Je hebt net geweet waarom elke omiebo stukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Nee, eerst ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel, hè. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, hè.
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig, nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die piernief boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaat vir ons om enige plek vast waar haar spaas is. Nee, sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel soot in die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so. Dan merk ek waar die portret haakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Petronella, maar nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kouwe ijs op een warm vinger sit, hy so vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met stad en wees.
0: Kom saam, kom baas toe. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

0: dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar in Dans was, op het tijd in die moorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jennek, hypocrisie, vrouw. Wat peuter je nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik, ik had zomaar geleerd denken. Dank.
0: Dank?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar die algemeen.
0: Aan wie? Albert is voor je dan wat?
1: Essie, dan was hier, Essie. Phone, lei, Essie, die phone.
0: Ach, laat dan, lei, Essie.
1: Ja, dank is dat belangrijk.
0: Oh, nou, met mij, o, groot lichaam is die bed te kouder als een eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albert is nou, vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, ik denk, en jouw kering zal uitgaan.
1: Hey.
0: Oh, zo, ja.
1: Ik kom samen, joh.
0: Hallo, dus is je aan die lijn?
2: Nou, nou, Essie, dat baas die daar.
0: Hé, is, wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
0: Oeh, dus wie? Dus voor jou, Albertus?
1: Ja.
0: Oh, Jaap Steen. En nou was je gezegd zo, Sintjes?
1: Dat is een lang story. Geef maar hier. Ja, naand, o Jaap.
2: Naand, o Barty. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar o Jasper daar op. Eet gaf, wat?
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Ja.
2: Mij gelijk zoals een stuk boter.
1: Huh?
2: Hoe je staat het al van Bulton?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doen moest dan. Kijk, eens aan die gang.
2: Luister, daar. Daar moet een manier wees waar een mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Ik doe mijn best, o Jaap. Dingen, is je vorder goed. Met een Pietro is je niet ogen neer, nee.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooi kerel, ja.
2: Ja. Zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Nee, met hoepen in hun ogen en begeerte in hun hart. In hun hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet helft van hun voortanden weg.
2: Nee, net hun voortanden, nee, jou, Bertie.
1: Hè?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Dan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Moet zij nog niet nee gezien, niet. Ook niet ja, niet. Ja, niet. Mijn hart brandt om Petronella aan mij zei dat hij wel die.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerk. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wat ik bedoel. Ik weet, ja. Ja, zal me morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je hand schijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.